32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: Hey, good looking. What you got cooking?

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Big black cloud on a yellow plane. Sure enough it looks like rain. Packing up all our faith and trust.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schenter.
2: Dit is van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: show.
1: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hey, we're Lance and Lee from Nashville, Tennessee.
2: For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

more time. All right. You and tequila. La la. One more.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, dit kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. Country music.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ja, en dit Gentleman Prefer Blonde was trouwens niet een cover van de gelijknamige musical in 1949, maar een parodie daarop. En u hoorde het al, hè? Ik zei het, 1949. Het is allemaal nog niet helemaal zuiver. Af en toe dan hoor je nog wel wat krasjes of kraakjes of een ruis op de achtergrond, zoals net. Maar dat verandert in de loop van het programma, hoor. Dat kan ik u verzekeren. En een ander nummer dat voor het Gold Star label werd opgenomen was in 1949 Frown on the Moon. Opgenomen op Gold Star 711 met op de B-zijde het zelfgeschreven Unlucky Me.

Ja, en de periode waar we nu in zitten, eind 40e jaren en begin 50e jaren, waren ook de hoogtijdagen van Hank Williams bijvoorbeeld en Lefty Frizzell. Ja, en bij het liedje Greenback Dollar krijgt hij de medewerking van Cecil Sparks, die de tweede stem voor zijn rekening neemt. Opgenomen op Gold Star 1391 in 1951.

Dit greenback dollar is tevens ook het laatste nummer op Gold Star, wat u vandaag te horen krijgt. Maar u zult zich natuurlijk ook afvragen, wie is dat nu eigenlijk, Eddie Novak? Nou, hij werd geboren als Diamond Alexander Novak III in Houston, Texas op 29 augustus 1930. En zijn familie die was afkomstig uit Duitsland en Wales. Zijn vader was ook een enorme fan van countrymuziek. En zijn oom die had ook een eigen dancehall. Maar het was zijn moeder, Edel Jane Wood, die de meeste invloed heeft gehad op zijn leven en carrière. Volgens Eddie hield zijn moeder van heel veel soorten muziek, maar was country haar ding. Blanken en kleurlingen waren in het Texas van zijn jeugd treurig gescheiden in een maatschappij waar iedereen zijn plaats wist. En de enige bluesmuziek was die die via de muziek van Bob Wills werd doorgegeven. In 1951 werd hij lid van R.D. Hendon's South Texas Cowboys en nam verschillende songs op voor Bill McCall's 4-star label. Onder andere I Can't Run Away op 4-star 1590. En ook weer met medewerking van Cecil Sparks.

0: Ja, en R.D. Handen's South Texas Cowboys, dat waren Cecil Gixpaars op rhythmgitaar en vocals, Tiny Smith op bass, Joe Brewer op steel, Johnny Greer leadgitaar en Woodrow Woody Carter op fiddle. In 1951 werd er in Floyd Tillman's studio in Houston, Texas, onder leiding van Papi Daly tijdens een sessie twee songs opgenomen. En die werden geplaatst op Four Star 1595 met op de A-kant I Still Want You en op kant B Music Making Mama Memphis.
1: Listen to a story about a gal I know. She's my music making mama. I'm

Ja, heerlijk nummer, hè? She's my music-making mama from Memphis, Tennessee. Trouwens, hij zou ook heel geliefd worden bij de rock en Billy fans. En, ik zei al aan het begin, 1949, begin 50, op het Gold Star label. Het was allemaal nog niet helemaal helder en zuiver. Maar je hoort het, hè? Hier bij dat Four Star label klinkt het allemaal al stukken beter. En vervolgens hebben we wederom een single en nu op Four Star, 1599. Die werd opgenomen in februari 52, samen met weer Cecil Sparks, waarvan we zowel de A als de B-kant draaien. De nummers zijn Please, Mr. Postman en vervolgens There's a Place in My Heart.

Ja, en in diezelfde maand, februari 52, gaat hij nogmaals naar Floyd Tillman's studio in Houston voor de opname van het nummer I'm Going to See My Baby. En dat nummer wordt geplaatst op Four Star X41 en dit nummer werd destijds geschreven door Linda Baggett.

En de muziek van Eddie Nowak was eigenlijk een verlengstuk van de Western Swing, gemixt met de klanken uit de Texas Honky Tonks. Later zal Nowak deze en andere invloeden van bijvoorbeeld Wilf Carter, Cliff Brunner, Papa Calhoun, Ernest Tubb en Hank Williams aangeven in interviews waarin hij naar voren komt als een aangename prater die zich veel historische details herinnert. Ja, en waarschijnlijk is zijn zachte stem er misschien wel mede oorzaak van dat hij nooit een grote ster is geweest. First and Last Thing is een eigen song van Eddie Nowak en wordt geplaatst op 4 Star X 65.

U hoort het nummer Too Hard to Handle. En dat is een nummer dat Nowak als songwriter enige bekendheid gaf. Het werd uitgeleend aan TNT nadat Sonny Burns er een coverversie van had gemaakt. Maar Nowak zelf nam dit nummer op in 1952 en later werd deze song ook nog eens opgenomen door Jimmy Skinner, een polkaband en Frankie Miller. En dat nummer, Too Hot to Handle, stond op de B-kant. En de A-kant, die was gereserveerd voor How Does It Feel to Be a Winner?

En zoals ik dus zei, deze twee songs, Too Hot to Handle en How Does It Feel to Be a Winner, werden geplaatst op een single die werd uitgeleend aan TNT. En dat TNT, dat staat voor Tanner en Texas. En dan in 1953, dezelfde tijd als George Jones, ging Eddie naar het Stade-label op aandrang van Papi Daly. Eddie en Papi Daly waren goede vrienden geworden, maar Daly's partner, een zekere Jack Stearns en manager van Lefty Frizzell, had een belang in Stade gekocht van het geld dat Frizzell hem had gegeven om uit zijn leven te verdwijnen. En dat was maar liefst $28.000. En dat was heel wat geld in die tijd. Maar voordat hij definitief daar begon, bracht Forstar nog een laatste single uit op Forstar X84. Met op de B-kant het zelfgeschreven Pride en op de A-kant as the band played Paul Jones. En deze single die werd pas in mei 1954 uitgebracht.

Ja, en Jack Stearns, de partner dus van Papi Daly, die gebruikte de hillbilly muziek alleen maar om geld te maken. En daardoor was er ook voortdurend strijd over de rechten van de songs. Hij maakte bijvoorbeeld contracten met Eddie Nowak en Sonny Burns als songwriters, terwijl Burns er zelfs nog geen komma aan had bijgedragen. Ja, en toen Eddie daarover protesteerde, zei hij, als ik Sonny zelf niet zou krijgen, zou ik de songs niet eens uitbrengen. De meeste van deze opnamen, 14 in totaal, behoren tot de beste voorbeelden van de down-home hillbilly-stijl. En dat is de stijl zoals Hank Williams die maakte met zijn songs als The Rootie Tootie en Move It On Over. De songs die Eddie schreef, die waren uitstekend en vertellen verhaaltjes in de zo bekende, beklagende country-stijl met van die lange uithalen van de stem en de steelgitaar. En natuurlijk niet te vergeten de duidelijke rol van piano en fiddle. Een stijl trouwens waar de rockers een gruwelijke hekel aan hadden, maar die oh zo geliefd waren bij de fans van de 50er jaren country. Taken to Be Lucky betreft een single op Star Day 159 met op de andere zijde Don't Trade. En beide songs zijn van de hand van Eddie Nowak zelf.

Ja, en in zijn Stardate-tijd raakte hij ook bevriend met Jarvis Jones, die op dat moment ook werd geproduceerd door Pappy Daly. En op zijn beurt speelde Eddie Nowak vaak gitaar bij de Jones-sessies. En de songs Leftover Loving, geschreven door Gabe Tucker en Eddie Nowak, en I'll Be So Good To You, geschreven door Red Hayes, werden in de zomer van 1954 opgenomen en geplaatst op Stardate 169.

Ja, en wat me trouwens opviel tijdens het zoeken naar info en dergelijke, is dat al deze songs op Stade werden opgenomen in de Gold Star Studios in Houston, Texas, waar hij zijn allereerste single opnam, dat Gentleman Prefer Blondes. En al deze opnames zijn ook geproduceerd door Papi Daly en Jack Stearns. En bij de opname speelde Eddie Nowak meestal de gitaar, Jim Bigger, Buddy Doyle of Frank Jurjack op steel, en later ook Herb Remington en Charles Doc Lewis op piano, Little Red Hayes en Ernie Hunter fiddle en Pee Wee Doyle bass. Samen met deze klasse muzikanten ontstonden songs als Wind Me Up en If It Ain't On The Menu. En die staan op Stade 201.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars, bij onze special rond Eddie Nowak. Inmiddels zijn we aangekomen in de zomer van 1954. En toen werd Fair Today, Cold Tomorrow opgenomen, het nummer waarmee we dit tweede uur openden. En tijdens een sessie in december volgde Don't Worry About Me Baby. Beide nummers zijn eigen songs van Eddie en werden geplaatst op Stardate 213 en uitgebracht in 1955.

Ja, en Eddie Nowak is een aantal malen getrouwd geweest. Zijn eerste liefde was Dolores Russell, die hij leerde kennen op 15-jarige leeftijd tijdens zijn schooltijd. En waar hij ongeveer 1 jaar mee getrouwd is geweest in 1953. De tweede dame die in zijn leven komt wordt Marlene Petty, waarmee hij trouwt op 29 januari 1954. En zijn derde vrouw, Maudine, die pleegde zelfmoord in december 1974. En tijdens een sessie in januari 1956 en nog altijd onder regie van Pappy Daly werden wederom een aantal heerlijke songs opgenomen. En onder de muzikanten treffen we onder andere Ernie Hunter Fiddle, Buddy Doyle en Herb Remington Steele en Charles Doc Lewis Piano. En de nummers It Ain't Much, but it's home. And when the bright lights grow dim. Deze songs vinden we terug op Stardays single 225.

Ja, en vooral de muziek van Eddie Nowak uit de periode 1954 tot en met 1957 bevat onvervalste down-to-earth stijl. Van A tot Z, pure kwaliteit. Maar daar bent u inmiddels zelf ook al wel achter gekomen, lijkt me zo. En de liedjes You Don't Got Me and For You I Weep zijn ook nog opgenomen tijdens diezelfde sessie in januari 1956 en ditmaal op Stade 246. En uiteraard ook weer geschreven door Eddie Nowak zelf.

En Eddie die vertolkt de stijl zoals hij door Hank Williams beroemd is gemaakt. Met onder andere subliem fiddlewerk van Ernie Hunter, wat de liefhebbers koude rillingen van puur enthousiasme bezorgt. Ouderwets steelgitaarspel van Buddy Doyle. We horen Ira Doyle op bass, Gene Doyle op drums en niet te vergeten natuurlijk het lekker authentiek klinkende honky-tonk geluid van Doc Lewis. En dat alles in songs als The Warm Has Turned en She Can't Stand the Light of Day. En deze songs werden opgenomen tijdens een sessie in december 1956 en geplaatst op Stardate 276.

Ja, en in de 60er jaren ging hij van label naar label, waarbij hij steeds weer kans zag een contract af te sluiten. Zo maakte hij bijvoorbeeld singles voor Mercury, All Star, Riviera, Stoneway, Rem, Key Arc, White World en Talent Country. En ook was hij steeds weer in staat om met nieuw materiaal te komen, met onderwerpen als gevangenissen, de dood, religie, stakingen, neerslachtigheid en tributes aan Jimmy Rogers. En deze onderwerpen waren gebruikelijk in het hillbilly-tijdvak toen countrymuziek het leven van de arme mensen van het platteland weergaf. En Noack's prachtige song These Hands, een grote hit voor Hank Snow in 1956, is daar een mooi voorbeeld van. Pure muziek zoals de volgende twee songs, Think of Her Now en Scarecrow, werden opgenomen op Stardate 316 in 1956.

Ja, en als ik zo eens door mijn playlist kijk, dan zie ik dat alle songs die je vandaag te horen krijgt, allemaal in de 2 minuten zitten. Niet eronder en niet erboven. Het lijkt wel of Eddie Nowak dat zich heeft voorgenomen songs opnemen die niet langer als 2 minuten duren, maar ook niet korter. Ja, en twee van de laatste songs op Stardee, die werden opgenomen tijdens een sessie in oktober 1957 op Stardee 334. En dan heb ik het over de nummers What's the Matter Joe en Dust on the River.

En toen Papadeli Star Day verliet, vormde hij het D-label en nam Eddie Nowak met zich mee. Joss Jones die ging naar Mercury, maar werd nog wel steeds met Papadeli, had nog wel steeds Papadeli als producer en manager. En Joss die bleef de songs van Eddie Nowak opnemen, zoals bijvoorbeeld Flowers for Mama, The Poor Chinese en No Blues is Good News. En op het D-label nam Eddie Nowak rockabilly op onder de nickname Tommy Wood en country onder zijn eigen naam. Have Blues Will Travel op D-1019, dat werd een hit, zijn enige trouwens, en kwam op nummer 14 van de hitlijsten 1958. En dat bracht hem ertoe door te gaan met het maken van country-opname met een stevig en snel ritme. En de andere zijde, dat werd The Price of Love, een nummer wat Eddie schreef samen met Daryl Edwards.

Ja, en countryliefhebbers prefereren de muziek zoals Eddie Nowak die maakte. Eigenlijk een variatie op de titel van een boxje wat in 2012 door Bear Family is uitgebracht. Gentlemen Prefer Blondes getiteld. 3 cd's bevat dit boxje met in totaal 104 songs, opgenomen door Eddie Nowak in de periode van 1949 tot en met 1961. Ja, en uiteraard voorzien van een boekje met foto's, een biografie en een uitgebreide discografie. En zeker voor diegenen die nog weinig of niets van Eddie Nowak in hun bezit hebben, is dit absoluut een aanrader. En deze, die staan er ook op. Walk 'em Off en I Don't Live There Anymore, opgenomen op D1037 in 1958.

Ja, en vele andere artiesten namen in de loop der jaren zijn songs op. Zoals Bob Wills, Merle Kilgore, Leroy van Dijk, Josh Jones en Lefty Frizzell. Maar echter, de countrymuziek die verplaatste zich naar de grote stad. En de krachten die daar de overhand hadden, waren niet voor Eddie weggelegd. Wel songs als A Thinking Man's Woman, A Loving Man's Girl en Don't Look Behind. Die werden opgenomen tijdens een sessie in maart 1959 op die 1060.

0: En in de laatste jaren van zijn leven ging hij nog even terug naar Nashville, waar hij een music publishing company voor Pappy Daily runde. En waar hij in het dagelijks bestuur van de Nashville Songwriters Association zat. Na nog een tournee in Engeland in 1976 keerde hij terug naar zijn music company in Nashville en nam zo nu en dan deel aan sessies voor kleine labels. De nummers The Man on the Wall en The Relief is Just a Swallow Away werden opgenomen tijdens een sessie in augustus 1958 op D1094 en dat werd uitgebracht in 1959.
1: I've been out all night, whining, dining on a spree. But as I think about it, not much dining, mostly whining. Not

Jana had ook nog plannen om zijn eigen collectors items op een label uit te brengen. Maar voor hij dat tot uitvoering kon brengen, stierf Eddie Nowak op 5 februari 1978. Sunflower Song is nog in die opname op 11.24 en opgenomen in 1959.

En ik hoop dat wij u door middel van deze special een beetje warm hebben kunnen krijgen voor de muziek van Eddie Nowak. Ja, en ik zie in gedachten al een paar mensen naar de telefoon grijpen of achter de computer kruipen om dit zeldzaam mooie materiaal te bestellen. Gentlemen, Prefer Blondes. Daar begonnen we mee, een nummer uit 1949. En we eindigen ook met dit nummer, maar dan met een onuitgebrachte opname uit 1960. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, met al die specials afgelopen maanden, Sea, Sail, Celtic en Moon, schiet aandacht voor het centerwerk er een beetje bij in. Vandaag een tussenstop, er verschijnt nog steeds heel veel moois waar de publieksomroep doof voor is. Zie de beslissing om het sandwich te stoppen. Ongehoord, we hebben een schitterende week cd, Debbie Smit, Flight of the Robin. Muziek en natuur samen. Back on the Wagon, nieuw van muziek van Casey Musgraves. Straks Jim Hurst, Southbound. Vrij album ook van Unspoken Tradition, Rachel Lenz. Daarvan I'm Hurry and Don't Know Why.

Long Time Traveling, mooi a cappella werk van de Appalachian Roadshow. Straks Debbie Smith met een mooie uitvoering van Dimming of the Day. Hier is Rotting Crumble van Ten Again, Bring It On Home to Memphis.

Weeds Don't Wither, een spoken tradition. Straks Casey en de Etta Boys, Fire on the Mountain. Van het prachtige Songbird horen we I Hate to Go Searching Them Bars Again van Waylon Jennings.

Kacey Musgraves bevond zich in the middle of nowhere. De titelsong van haar recent album Ten Again, mooi album van Rodney Crowell. Sing Out Your Heart. Van de Lonesome River Band, een verzameling singles daarvan, Pretty Little Widow.

I still think about you, Davy Smith. Topklasse, de rest van de wereld weet het nog niet. Dinks Blues, een cadeau van Scooter voor zijn vader, Waylon Jennings.

Bernadette, Lonesome River Band. Double Dose geldt niet voor het aantal songs van 9 stuks, maar dubbele klasse is het wel van het echtpaar Wayne en Christine Scott Benson. Ook samen in hun naam Benson. Tot slot Burley in the Town en Staten Court. Straks meer parels die dit jaar verschenen zijn.

Ballad of Artemis en Orion. Rodney Crowell kijkt naar de sterrenbeelden. Welkom terug bij Crinos Country met Jannie en Hans van Dam. Flight of the Robin, straks Debbie Smith. New Harmony met de Appalachian Road Show.

September Kisses, het mag deze maand, van Bruce Springsteen. Square Dance Friday Night, beleef het met de Lonesome River Band. Horses and Divorces, hier is Casey Musgraves.

Wish I had just one more love song to sing for you. I don't have any more love songs. En dat zou heel jammer zijn als het niet zo was. Hopelijk ligt er nog veel meer moois te wachten van Waylon Jennings. Geldt ook voor Rodney Crowell. Ten Again is één van zijn mooiste albums. I Won't Lie. Van Casey and the Attaboys, een mountain met melodie. Graag horen wij hoe je Greener's Country vindt. Jannie@countrygz.nl

Helpt hem along. We hoorden de fraaie stem van Davy Smith, waarschijnlijk met haar zussen, en een mooi ritme. Everybody wants to be a cowboy. Katie Musgraves vond hem in the middle of nowhere. Nog even Bruce Springsteen, Our Lady of Monroe.

Katie en Burl, een levensverhaal van een spoken tradition. Het programma is bijna vol. We horen de Harvest Song van Davy Schmidt. En Nebraska Moon, ook van Davy Schmidt. En de afronding is van Jim Hurst, More Than a Miner en als er tijd is, Nicht Tums. Dit was Green Hard Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer muzikale verhalen bij Maanlicht.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: U kunt zeggen?

0: Just Change. Onze programma's steunen het Huis aan het Water in Catwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit beide landen. In de meest uitgebreide zin van het woord. En we openen vandaag met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Ja, en jullie moesten wachten, maar vandaag besteed ik op mijn manier aandacht aan het overlijden van Dolly Parton. Natuurlijk geen Nederlandse zangeres, geen Vlaamse zangeres, maar wel heel veel invloed gehad op de Nederlandse en Vlaamse artiesten. Dat doen we vandaag door middel van 3 interviews. In het eerste uur straks Hilde Vos. En we praten ook nog met Julia Hulshoff van de Rambling Boots en met een nieuwe zanger, Nelis. Dat allemaal straks. Eerst naar de single. Vorige week ging hij in première hier bij Country Kicking, Erik van Kruiselberg. En vandaag is van ons.

0: honderden kilometer glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Ergens in Texas, in het stadje El

0: kinderen, ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze me liefkoos. Nog één laatste kus en ik verlaat haar voorgoed.
1: El Paso, gezongen door John de Mol. Daarvoor Ann-Christian de Rose en Ine Schonkeren met Ik Dans Voor Jou. Ik had het al aangekondigd, Hilde Vos, ik heb met haar gesproken tijdens het In Memoriam optreden wat zij vorige week gaf in Zuid-Laren. En na dat gesprek gaan we nu luisteren. Hier is ze samen met Fokke de Jong en Better Move It On Home.

0: Heel de Vos. Vier dagen geleden kwam jij opeens met het idee om een tribute-middag te organiseren voor Dolly Parton. Hoe komt A dat in je hoofd op? En B, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel mensen te mobiliseren dat het van binnen en buiten volstaat?
1: Nou ja, één, ik was natuurlijk net zoals heel veel andere mensen compleet van slag van het nieuws. Ja, ze was 80 en ziek. Blijkbaar achteraf hoorden we dat. Maar Dolly is zo iemand die onsterfelijk lijkt. En jij hebt waarschijnlijk de periode toen meegemaakt, zeker wel toen Elvis ging. Nou, ik weet nu wat mensen toen gevoeld hebben. En ik dacht meteen, ik moet hier iets mee. Ik moet wat met dat gevoel. Want naast het verdriet overheerste er ook echt een gevoel van, ja, een glimlach op mijn gezicht in ieder geval, als ik dacht aan al die mooie dingen die zij gedaan heeft. Want het was natuurlijk een weldoener, maar een geweldige singer-songwriter, persoonlijkheid, filmster, boekenschrijfster, producent. Maar als je herinnerd kan worden als mooi mens, nou moet je daar iets mee, dat is mooi. Dus ik dacht, we gaan dit doen. We gaan het gewoon doen. En als ik iets in mijn hoofd heb, dat weet jij, denk ik. Dan heb ik het niet in mijn kont. Nou, dat is jouw antwoord. Ja. Ja.
0: Vier dagen later staan we hier in Zuid-Laren. Daar werd zij uitverkocht huis.
1: Ja.
0: Je artiesten heb je niet lang naar over te zoeken, hè, die met jou zouden gaan optreden.
1: Ja.
0: Heb je niet lang over nadenken?
1: Nee, helemaal niet. Ik vroeg ten eerste Robert Westen. Zo. Een goede vriend van mij die altijd in is voor ideeën. Heb ik hem, dan zeg ik, Rob, ik heb een idee. Vertel. Ja, en die zei, vraag Julia en Rogier van Ramblin' Boots. Die vinden dat vast heel tof. Ja, mijn partner Fokker, die moest al spelen in Leeuwarden in de Prinsentuin. Geert kwam mee, Marco de Vries kwam mee op gitaar. Ja, het was zo rond. En eigenlijk belde radio en tv mij uit hunzelf. Want als je Drenthe en Hilde Vos googelt, kom je... Of nee, als je Drenthe en Dolly Parton of country muziek googelt, dan schijnt daar Hilde Vos uit te komen. Ja. Daar ben ik echt niet de enige. Maar ik hoop dat ik gewoon namens al die fans en artiesten spreek uit de regio en eigenlijk heel Nederland, dat Dolly echt een ode verdiende. En ik zie dus hoe enthousiast iedereen aanhaakt. Maar ook Erik van het Boshuis. Die hoorde van dit plan en die zei, je hoeft hier niks voor te betalen. Het is toch een herdenkingsdienst. Zo deden er meer mee. En we hebben nu wel om gift gevraagd voor de muzikanten. En mensen willen ook wat geven. En het is zo mooi. Iedereen zong het volle borst mee. En nee, we hadden niet gerepeteerd. Alleen maar individueel tussen shows door en kinderen. Maar dat maakt niet uit. Het was niet perfect. Maar iedereen deed het echt vanuit een hele mooie plek. En iedereen zong mee, een volle borst. Het was echt... Wauw, het vond het zo mooi. Ik wil het alweer een keer doen. Ja.

0: Natuurlijk heb je gezongen. Allemaal nummers van Dolly Parton.
1: Ja,
0: nummers, er staat een nummer tussen die ik, waarvan ik ook niet wist dat zij ze had geschreven.
1: Oh, leuk.
0: Zoals een nummer van Randy Van Boren bijvoorbeeld. Just When I Need It You Most.
1: Ja, die heeft zij bekendgemaakt. Ja. Ja, Randy is helaas ook op, die is op hele jonge leeftijd overleden. Ik weet niet of hij bij de 27 Club zit, maar zij heeft dat liedje opgepakt. Ik weet uiteindelijk niet wie hem nou precies geschreven heeft. Misschien kun jij dat uitzoeken. Hallo. Jij bent hier de muziekman.
2: Ja, niks anders te doen.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, het is toch prachtig hoe zij dat zong. En het mooie aan Dolly is, zij zong ook niet alles. Zij sprak dingen ook gewoon uit. En dat voelde je ook. Gewoon door het te vertellen.
0: Dat klopt. Natuurlijk heb je ook, daar wilde ik naartoe, je eigen nummer geschreven. Wat voor Dolly doet.
1: Ja, een ode aan. Dolly is een van de eerste cd's die ik kocht van zakgeld. En waar iedereen naar Westlife luisterde en de Backstreet Boys. Die fase voor mij was echt snel voorbij. Dus Dolly verdiende een ode. En ik dacht, als ik in de put zit, dan denk ik echt serieus bij mezelf, wat zou Dolly doen? En zij, of als ik onzeker ben over mezelf, dan zegt ze, jij bent die deur doorgelopen, de deur werd hier voor jou open gedaan. You deserve to be here. En als mensen je niet accepteren zoals je bent, dan hebben ze maar pech. Jij mag hier zijn. En al haar spreuken, ja, die toveren gewoon meteen een glimlach op mijn gezicht. Het is een soort mantra, al haar spreuken. Hè? Zoals dat boekje wat bij mij op de wc ligt met al die spreuken. Raak, keer op keer. Intelligente vrouw.
0: Ja,
1: mooie spreuken. Degene die achteraan haar heeft gestaan, daarboven, toen gods of wie dan ook de zieltjes uitdeelde. Degene die achter er stond, heeft helemaal niks gekregen, denk ik. Want Dolly kreeg het allemaal. Ja,
0: absoluut.

0: Dan kijk ik even naar de Nederlandse Dolly Parton.
1: Nou,
0: letterlijk kijk ik nu even naar de Nederlandse Dolly Parton. Want ook jij, weet jij, er is slaag in de rond. Je doet van alles.
1: Ja, ik werk.
0: Alleen, ik ben nog 4 maanden aan het proberen te achterhalen wat je nieuwe single gaat worden.
1: Oeh, ja, daar heeft eventjes een pauzeknop op gezeten. Kom ik nog op terug. En ik wil trouwens ook even zeggen dat als ik mocht kiezen wie Dolly het beste vertolkt. Want ik zeg niet mezelf, maar dan zeg ik Jacqueline van der Gint. Ik vind van de Nederlandse zangeressen hoor ik haar het liefste de Dolly liedjes zingen. Als ik eerlijk mag zijn.
0: En natuurlijk mag je eerlijk zijn.
1: Ja.
0: En je weet het, ik knip het ze niet uit.
1: Nee, dat mag ze ook best weten. Ja, ik vind hem heel mooi.
0: Je noemde de naam Robert Westerman.
1: Ja.
0: Een paar weken geleden, vorige week, zag ik opeens heel leuk nieuws. Jullie zijn er samen aan het schrijven.
1: Ja, dat hebben wij gedaan. En het ligt mooi op een plankje. Niet te lang natuurlijk. We hebben samen echt een, zoals hij zei, een banger geschreven. Een beetje moderne bluegrass song. Ja, ik kan alleen erover vertellen dat het lied gaat over iets. Nou ja, je schrijft over hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. En ik hou gewoon niet van doekjes eromheen wikkelen. Met handschoentjes behandeling. Of het schijnheilig. Iedereen maakt fouten. Als je ze bekent, je bent eerlijk. En cut to the chase. Daar hou ik van. En daar gaat het eigenlijk over.
2: Absoluut.
1: Don't sugarcoat it. Ja. Ja.
0: Dus dat is ook nog een van de nummers waar je over denkt. Die eraan komt en die misschien wel op single komt.
1: Maar weet je wat het is, Kik? Opnemen als je het goed wil doen kost heel veel geld. Dus het zijn keuzes van wanneer en hoe ga je dat plannen. Maar deze gaat sowieso niet de prullenbak in, hoor. Echt niet.
0: Dan zien we hem dan live op Country in the Woods 2027.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. Maar ik wil nog wel even tippen dat op 17 september is het de dag van de country music. De verjaardag van Hank Williams. En dan kun je naar me kijken op Tijd voor Max. Dan ga ik mooi wat zingen.
0: Dat deurtje is ook maar, blijft ook maar openstaan, hè, bij Max.
1: Ja, ja, die deur stond ook open. Dus dan verdien ik het schijnbaar om er te zijn, hè. Dat zegt Dolly. Dus dankjewel, ja.
0: Heel veel succes met alles waarmee je bezig bent en wat je gaat doen. En wij komen elkaar. Ja, dat weet ik alleen maar 100% zeker. Wij zien elkaar de volgende keer weer.
1: Wij komen niet van elkaar af, Kik. Echt niet.
0: Gelukkig.
1: Dankjewel.

Dolly Doe van Hilde Vos. Daarvoor Do I Ever Cross Your Mind van Hilde Vos zelf. En samen met Benny Jolink hoorden we ook nog The Last Thing on My Mind. Ik ga even koffie drinken, daar ben ik wel aan toe. We gaan eruit dit uur met Sander Verhees en I Wanna Live Like That. Blijf dus gewoon lekker sterk luisteren. Straks nog veel meer Country Kicking.

0: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Forum.
1: Welkom terug op de Country Kicking. We openen het tweede uur met Frankie Goldwings en zijn Pen of Tomorrow. Ook dit uur gewoon heel veel muziek. En straks interviews met Julia Hulshoff. Zij is van Rambling Boots. En een nieuwe zanger, Nelis. Dat allemaal straks. Eerst een Ham van Eyck en In the Pouring Rain.

0: from him.
1: What God is Doing van Kirsten Alting. Daarvoor Robert Weston en zijn Life's a Beach and the History of My Heart van John en Nienke. Ik zei het al, we hebben gesproken tijdens het In Memoriam optreden, In Memoriam concert voor Dolly Parton met Julia Hulshoff.
2: Julia Hulshoff. Ja, wat ben je niet binnen de Ramblin' Goods?
3: Wat ben ik niet? De zangeres. Dat denken mensen altijd, maar dat is niet zo. Maar verder zijn we allemaal manager van allesen.
2: Ik heb jullie natuurlijk gezien, bezig gezien op Country in the Woods.
3: Ja.
2: Het tempo wat daarin zat, daar had ik zoiets van, mijn hemel, houden ze het vol.
3: Ja, dat is wel waar we bekend om staan. Dus dat is ook voorbereiden van, oké, we gaan een uur knallen zo meteen. Ja, en dat is gewoon een motor die aan moet en gewoon moet blijven draaien. En het is wel veel, klopt soms, ja.
2: Jullie staan hier, althans, jij bent hier, Rogier staat hier natuurlijk ook.
3: Ja.
2: Wat heeft jullie doen besluiten om te zeggen, ja, wij gaan meedoen?
3: Ik denk allereerst gewoon toch wel Dolly. Hoewel wij niet met onze band spelen, we geen Dolly Parton. Maar toch, het is natuurlijk echt een icoon. Het last minute vind ik heel leuk. Het enthousiaste, zeg maar. Dat heel de belt van, hey, zullen we dit doen? Ja, dan gaan we gelijk aan. Ja, tuurlijk doen we dat. Ja. Ja.
2: Nou, dat betekent wel dat jullie waarschijnlijk de nummers wel kennen. Maar je zal toch moeten gaan kijken van, hoe gaan we het spelen? Gaan we het exact spelen zoals het was? Geven we ons eigen draai eraan? En dat allemaal in die paar dagen. Ik vind dat heel knap.
3: Het was wel spannend. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ken wel wat Dolly Parton liedjes, maar niet... misschien kan ik er 4 van de 15 die we gespeeld hebben. Maar Marco heeft heel mooi een setlistje gemaakt en een Spotify-lijstje. En dat hebben we gewoon ingestudeerd. En we zeiden tegen elkaar, we zien wel. Als iedereen zich aan de vorm houdt, dan komt het goed. Ja.
2: Gaan we even naar de Ramblin' Goods, waar we natuurlijk ook over begonnen zijn. Wanneer komt er bij jullie eindelijk weer eens een keer een nieuwe cd?
3: Een cd? Nou, we gaan eerst... we hebben ongeveer 12, 13 liedjes. Die gaan wij als singles releasen. En dan denk ik dat we volgend jaar ergens allemaal gaan bundelen tot een album. Maar in de tussentijd komen ze wel één voor één op Spotify. Dus je kan ze wel gaan beluisteren. En ik denk de eerste, we hopen, eind september. Ja.
2: Dan zal ik je dadelijk even mijn e-mailadres geven. Want ik ga geen Spotify gebruiken. Maar de MP3 die wordt absoluut gedraaid.
3: Ja.
2: Ik wens jullie gewoon waanzinnig veel succes met Ramblin' Goods. We kijken eruit om jullie weer als band volledig

0: Doos en Good Riddance and Goodbye. De Forstelli aan de kant van Koen Vaal en Guido Belcanto met zijn Pearly Spencer. Tijdens het In Memoriam voor Dolly Parton ontmoette ik en sprak ik met Neles.
1: Hij heet Niels, hij noemt zich Neles.
2: Neles, ja.
1: Waar haal je dat vandaan?
2: Nou, mensen vandaag de dag willen voor mijn gevoel altijd maar meer. En het moet altijd maar meer. En ja, groter en beter. En ik ben daar niet van. Ik woon heel kleinschalig en alternatief. En ik mag graag tevreden zijn met wat minder. Dus vandaar de naam. Nee, doe mij maar les.
1: Ja, ik vind hem heel goed gevonden. Dat is dus ook bij deze artiestennaam volledig. Want ik zei het net al in de aankondiging. Er komen gewoon nieuwe nummers. Ja, debuutnummers komen eraan.
2: Dat is zeker wel de bedoeling. We hebben afgelopen jaar drie plaatjes opgenomen in Groningen bij Audio Gijs. Die zijn nu te luisteren op Spotify en ook op YouTube wel. En er staan ook wat koffertjes op YouTube, doe ik ook wel. Maar de bedoeling is wel om eventjes door te pakken en ook dit jaar nog wel eventjes wat op te nemen. Jazeker.
1: Je hebt vanmiddag country gezongen. Je gaat ook echt volledig in de country nummers zitten.
2: Dat is zeker wel de bedoeling, ja. Ja.
1: En dan in het Nederlands of in het Engels?
2: Het zal een beetje van beide worden. Over het algemeen schrijf ik veel in het Nederlands. Dat vind ik leuk. Dan hou je het ook dicht bij jezelf. En dan ja, word je ook geen act of karikatuur van iets wat je misschien niet bent. Dus ik hou het wel graag Nederlands. Dat is zo'n dicht bij mezelf. Maar natuurlijk, er zal af en toe ook een uitstapje naar het Engels gemaakt worden. Ja.
1: Je treedt op alleen met gitaar. Dat is een hele beperkte begeleiding natuurlijk. Dan is het heel moeilijk om je staande te houden. Zeker op een middag zoals hier bij Dolly Parton.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik wel achter gekomen inderdaad. Ja. En sowieso was het voor mij vandaag de eerste keer om dat je echt ook tussen rasmuzikanten staat die inderdaad hun naam al wel gemaakt hebben in de muziek. Dus daar word ik ja, heel erg dankbaar dat ik hier überhaupt aan mee mocht doen. En ik heb wel een band. De band heet Dinzo. En dat is D-I-N-Z-O. Dat is de naam van mijn hond. En met die jongens zijn we nu ook bezig om wat meer richting de country te gaan. Maar dat is wel de wat stevigere country. Dat zijn nu covers van Luke Combs en dat soort dingetjes.
1: Heb je, ja, je zei net al, misschien dit jaar zelfs al je eerste single. Ja, en dan? Het einde is niet in zicht, waarschijnlijk.
2: Nee, ja, ik ben nooit zo bezig met de toekomst eigenlijk. Het is, ik leef vandaag en ik wil vandaag plezier hebben. En ik wil dingen doen die ik leuk vind. En zolang dat met muziek te maken heeft, dan ben ik altijd aan het genieten. Dus wat er allemaal komt, ja, ik ben geen waarzegger.
1: Vandaag was genieten. Ik wens jou waanzinnig veel succes met opnemen. En ik ga ervan uit dat het niet de laatste keer is dat we elkaar gesproken hebben.
2: Dat hoop ik zeer zeker niet, want het is ook gezellig. Kunnen we lekker een sigaretje roken weer buiten. Hartstikke leuk.
1: Zo is dat, dankjewel.
2: Net zo, hartstikke.

Brighter Days van Jaren Beekse voor Mark Bloomsdale en Berdy Made It Home en Little Kim met Laura en Van Nela Schorbe. Wie is hij voor jou? Door met Marshall. What makes the world

Echoes of Paradise en Elizabeth Gray zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Wil je meer weten, ga je naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien dat we eruit gaan met Simple Man van René Hagen. Bedankt jullie voor het luisteren. Heel graag tot een volgende week. Dag allemaal.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: Emma Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam Macbeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
7: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
6: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.